Merci beaucoup. Vive la France.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

plotseling alleen laat. Dat kun jij na al die jaren me niet aandoen. Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen.

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig, onze vriendschap was me heilig.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Evergreens.
1: Jouw leukste Evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

besluit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog. Van

trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van op zijn poldera, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier

s'avonds, dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij een huiszoeking in Diepenbeek in Limburg is een professioneel labo gevonden voor de productie van synthetische designerdrugs. Het lab is inmiddels al ontmanteld. De federale gerechtelijke politie was al even bezig met de zaak. Twee 70ers, een man en een vrouw, zouden het lab hebben gerund. Ook een derde persoon, een man van 48, is gearresteerd. In Balen in de Kempen gaan vrijwilligers toch opnieuw zoeken naar het lichaam van Heidi de Schepper. De vrouw is 16 jaar geleden vermoord en vermoedelijk in Balen begraven. Het gerechtelijk onderzoek naar haar dood is al een tijd afgerond. Het zijn vrijwilligers van VZW Sarda Lucky die overal meezoekt naar vermiste personen die de speurtocht gaan leiden. Naar eigen zeggen hebben ze opnieuw nuttige tips gekregen over de mogelijke begraafplaats van de vrouw. Het parket wil intussen twee verdachten in de moordzaak voor het Hof van Assise brengen. In Grimbergen heeft een groep van 13 Moldaviërs die illegaal in het land zijn een leegstaand pand gekraakt. Buurtbewoners maakten de politie daarop attent, maar die kan de woning niet zomaar betreden. De eigenaar van de site heeft nu klacht ingediend. De politie had al een gesprek met de krakers, maar die geven aan dat er nog meer bewoners zullen bijkomen. Het pand in kwestie gaat binnenkort tegen de grond voor een nieuwbouwproject. In het centrum van Londen is een politieboot tegen Westminster Bridge aangevaren. Mogelijk gebeurde dat tijdens een interventie, maar dat is niet bevestigd. Vijf agenten zijn gewond geraakt nadat ze in het water waren beland. De omgeving van de imposante brug was een tijd lang afgesloten voor alle verkeer. En LeBron James zegt het parket nog geen vaarwel. De Amerikaanse basketlegende zal zijn 24e seizoen in de NBA afwerken bij de Philadelphia 76ers. Hij deelde dat mee door op Instagram zijn handtekening te zetten op een tradingkaart van de club. Het was al bekend dat James na 8 jaar zou stoppen bij de LA Lakers, maar er waren heel wat gegadigden om hem in te lijven. James zegt overtuigd te zijn dat hij met de 76ers nog eens een titel kan pakken. LeBron James is 41. De nacht is helder tot licht bewolkt bij minima tussen 8 en 16 graden. Het weekend start daarna droog en zonnig. Zaterdag piekt het kwik tot 28 graden. Zondag enkele graden frisser en dan gaat het ook overal regenen.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
3: Schat, dat is een goed gedacht.
4: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De 16-jarige Mathieu Thijs uit Wellen mag zich de jongste ultralichtpiloot van België noemen. Hij behaalde zijn ULA-brevet bij Aero Kiewit nadat hij al eerder slaagde voor het theoretisch examen. Volgens de vliegclub is zo'n jonge piloot uitzonderlijk. Mathieu droomt ervan om later straaljager of lijnpiloot te worden. Zijn opleiding kostte zo'n 6.000 tot 7.000 euro, maar voor hem is het brevet vooral het begin van een carrière in de luchtvaart. Een thuisverpleegkundige uit Houthalle-Hellegteren heeft 8 jaar lang betaald voor een Microsoft 365 abonnement van een voormalige vroedvrouwenpraktijk. Ondanks herhaalde pogingen kreeg ze het abonnement niet stopgezet, omdat het gekoppeld was aan een oud e-mailadres. Zo betaalde ze meer dan 1000 euro voor een dienst die al jaren niet meer werd gebruikt. Na tussenkomst van het consumentenplatform Voor U opgelost van het Belang van Limburg, greep Microsoft in. Het abonnement is intussen definitief geannuleerd. Ook vandaag blijven we in Limburg een hoogzomerse dag. De temperatuur kan zelfs pieken tot een maximum in de buurt van 30 graden Celsius. Het blijft droog met veel zon.

check www.desquarekermt.be en like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

van Gent in Zeeland. Haar moeder zei, mijn dochter wordt een ster. En iedereen in Sas van Gent in Zeeland zei ja, dat Anneliesje brengt het ver.

0: ben je mal meid. Zo gaat het immers altijd. Je komt er best, je hebt zoveel talent.
1: Dit is Ludo, Limburg's leukste evergreens.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De bosbranden rond Bordeaux in Frankrijk breiden nog uit. Er zijn nu ook extra gemeenten geëvacueerd. Alles samen hebben nu al bijna 200.000 mensen in de regio hun huis moeten verlaten.
1: A toutes les personnes présentes sur le camping, quittez les lieux immédiatement.
2: Je suis gendarme à la brigade d'Andernos, donc là on a eu pour mission de évacuer toute la ville.
3: S'il vous plaît, okay, tout de suite. Okay. Vous prenez vos papiers, okay. Voiture.
0: De Franse overheid schakelt ook extra militairen in. Zowel 1000 soldaten zijn nu actief op het terrein. De verkeersdiensten van het departement Gironde vragen ook om de regio te vermijden, zodat de hulpdiensten de weg vrij hebben. Al 19.000 hectare bos is daar afgebrand. In Bergen is een Canadese vrouw van Chinese afkomst aangehouden voor spionage. Ze liep sinds kort stage in het militaire hoofdkwartier van de NAVO. Mogelijk moest ze van daaruit informatie doorspelen, maar naar welk land is nog niet duidelijk. Ze zit in de cel voor spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. Veel verkeershinder op de E19 in Mechelen dit weekend. Bij een controle daar blijkt de brug over de Deilen beschadigd. Een deel van de snelweg naar Brussel is afgesloten en je mag er ook maar 70 per uur rijden. De voorlopige herstellingswerken zijn intussen al begonnen, maar het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal duren. Mogelijk morgen al is de hinder voorbij. In Kinrooi in Limburg is een motorrijder overleden bij een botsing met een auto. De 50er was op slag dood. De bestuurder van de auto blies negatief. Maar standaard bij zo'n ongeval is een rijbewijs wel 2 weken ingetrokken. En Houthi-rebellen in Jemen eisen de verantwoordelijkheid op voor een raketaanval in het zuidwesten van Saudi-Arabië. Dat was een vergeldingsaanval na de Saoedische aanval op een haven die onder Houthi-controle staat. De pro-Iraanse rebellen hebben de afgelopen dagen schepen in de Rode Zee aangevallen, waardoor het conflict in het Midden-Oosten verder uitbreidt. Zonnig, maar wel stilaan meer wolken. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen af en toe regen bij 24 graden. In de loop van volgende week weer volop zomers met veel zon en tot 30 graden.
4: Espresso.
5: Goedemorgen.
4: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Een leuk en ritmisch nummer om deze ochtend mee te beginnen in Espresso. De Espresso vandaag in vakantie-editie.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: En dat betekent veel minder gebabbel en veel meer muziek. Zeg maar quasi non-stop muziek tussen nu en 10 uur. Onder andere vandaag van Beck Owens. Ook van Bill Beck's Combo, van Seal, van Linda de Souza en van Gene Pitney.
2: I've been working here

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
2: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
1: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
2: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
1: Dat is Alvo.
2: Ja, dat is Alvo.
1: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

like us op Facebook. Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De bosbranden rond Bordeaux in Frankrijk breiden nog uit. Er zijn nu ook extra gemeenten geëvacueerd. Alles samen hebben nu al bijna 200.000 mensen in de regio hun huis moeten verlaten.
1: À toutes les personnes présentes sur le camping, quittez les lieux immédiatement.
2: Je suis gendarme à la brigade d'Andernos, donc là on a eu pour mission d'évacuer toute la ville.
3: S'il vous plaît. Tout de suite. Okay. Vous prenez vos papiers, okay. Voiture.
0: De Franse overheid schakelt ook extra militairen in. Zowel 1000 soldaten zijn nu actief op het terrein. De verkeersdiensten van het departement Gironde vragen ook om de regio te vermijden, zodat de hulpdiensten de weg vrij hebben. Al 19.000 hectare bos is daar afgebrand. In België is een Canadese vrouw van Chinese afkomst aangehouden voor spionage. Ze liep sinds kort stage in het militaire hoofdkwartier van de NAVO. Mogelijk moest ze van daaruit informatie doorspelen, maar naar welk land is nog niet duidelijk. Ze zit in de cel voor spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. Veel verkeershinder op de E19 in Mechelen dit weekend. Bij een controle daar blijkt de brug over de Deile beschadigd. Een deel van de snelweg naar Brussel is afgesloten en je mag er ook maar 70 per uur rijden. De voorlopige herstellingswerken zijn intussen al begonnen, maar het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal duren. Mogelijk morgen al is de hinder voorbij. In Kinrooi in Limburg is een motorrijder overleden bij een botsing met een auto. De 50er was op slag dood. De bestuurder van de auto blies negatief. Maar standaard bij zo'n ongeval is zijn rijbewijs wel 2 weken ingetrokken. En Houthi-rebellen in Jemen eisen de verantwoordelijkheid op voor een raketaanval in het zuidwesten van Saudi-Arabië. Dat was een vergeldingsaanval na de Saoedische aanval op een haven die onder Houthi-controle staat. De pro-Iraanse rebellen hebben de afgelopen dagen schepen in de Rode Zee aangevallen, waardoor het conflict in het Midden-Oosten verder uitbreidt. Zonnig, maar wel stilaan meer wolken. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen af en toe regen bij 24 graden. In de loop van volgende week weer volop zomers met veel zon en tot 30 graden.
4: Dit is Hit Riders. Your legs, the evergreens. Met Mark Bridouet.
5: De enige echte.

als je op de hoogzaad zit, dan kan je diverse kanten uit. Je kan gaan bedelen, je kan gaan geld stelen of je kan gaan lenen. Dat was de gouden raad van de New Seekers, back, steal or borrow. Maar ga dat nu niet rondbazuinen, hè? In de stijl van Mark heeft ons die tips gegeven, niks van. Hier bij Radio Ludo is trouwens alles gratis. Je kan hier altijd terecht, de ganse dag en nacht rond. En dan nog eens 7 dagen op 7. Van harte welkom dus.

Heb jij dat ooit meegemaakt, dat je zat te dromen als meisje zo van ik zou zo graag het liefje zijn van puntje, puntje, puntje, in het geval van Susan Moon, een zekere Bobby. En ze goot dat verlangen in een liedje I Wanna Be Bobby's Girl. Ze duiken vaak op, hoor, in onze hitwaardes, die eendags vliegen. Eén hitje en nadien niks meer.

die genoegen moest nemen met een bescheiden hit. En dan nog wel in de Britse top 40. Een lang leven was hem ook al niet beschoren. Neil Christian, That's a Nice. That's not nice, zou ik eerder zeggen. Maar goed, toen Gert Verhulst dit liedje voor het eerst hoorde, moet hij gedacht hebben, dat ga ik meteen in Samson en Gert lanceren. Ik moest kloppen, want de bel doet het niet. In het geval van Dave Edmunds, I Hear You Knocking.

als door God geslagen, in dit geval de goden Eros en Cupido. Maxi Nightingale, Love Hit Me. Ik ga zo meteen mijn hitkoffer naar hier slepen, op zoek naar wat minder gedraaide of vaak gedraaide singles. Maar eerst in navolging van het wereldwijde succes van Stars on 45, waarin bekende hits werden nagezongen en in een medley gegoten. Laurent Voulzy, ik kon het niet laten dat in Frankrijk na te apen, met dit als eindresultaat.

twee pareltjes van het Tamla Motown label, I'll Turn to Stone, The Four Tops, en Danny Albert, Can't Help Myself, eveneens een hit van The Four Tops. Wat ik tot nu toe draaide was allemaal echt en puur, maar tegenwoordig hoeft dat niet meer. AI is gearriveerd, ook in de wereld van de muziek, en dan klinkt dat zo.

ervoor of er tegen. Maar in tegenhouden is er niet meer aan het project Dreams of an Old America met I Love You Forever. Maar snel terug naar de realiteit, terug naar de levende zielen. Enfin, voor zover die nog in leven zijn. Ik durf het niet eens te controleren, want deze mannen zijn zo oud, stokoud, dat terwijl ik het vertel ze al naar de eeuwige jachtvelden vertrokken kunnen zijn.

De OG's, zoals ze tegenwoordig zeggen, The Original, Four Seasons, met vooral Frankie Valli, December 1963. Een paar jaar later was het de beurt aan de Beatles om extra van zich te doen spreken, want waar het tot dan toe not done was, ellenlange singles af te leveren qua duurtijd, trokken zij er zich niks van aan en leverden zonder blikken of blozen dit monument af en ja, je mag thuis luidkeels meezingen. Hey.

jongens die zich niks aantrokken van dat succes van de Beatles. Ze hielden zich niet in hoor. Ze werden voor een aantal jaartjes een regelrechte hitmachine. Creedence Clearwater Revival Green River. Toen de Beatles 1 januari 1962 auditie deden bij Decca Records, faalden ze volledig. Ze kregen een jet te horen. Daar bood zich nog diezelfde dag, dat was in de namiddag, een groep aan die wel een platencontract in de wacht sleepte.

Even gaan lenen bij de Four Seasons, die Silence is Golden als eerste op plaats zetten, The Tremolos. Goeie collega's van een groep die dacht, wat de Beatles kunnen, durven wij ook. Ze zeiden niet meteen, kunnen wij ook. Durven dus. Maar geef toe, de Hollies hadden qua succes in die gouden jaren 60 en 70 niet te klagen.

Some Kind of Wonderful, Huey Lewis and the News. In 2018 kreeg Huey het nieuws te horen dat hij leed aan de ziekte van Meniere, met als gevolg evenwichtstoornissen en een slecht gehoor. Optreden zat er van dan af niet meer in. Die kans zat er ook niet meer in toen eind vorig jaar Raul Mello van de Mavericks overleed, maar niet te lang getreurd. De jongens hebben er de bassist van de originele bezetting teruggehaald die 10 jaar geleden afhaakte. En ze gaan samen opnieuw met z'n gevieren op tournee. En ze nemen telkens een solo-artiest mee. Ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken. We kunnen in elk geval blijven genieten van de vele songs die ze keurig verdeeld hebben over 8 studioalbums.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De bosbranden rond Bordeaux in Frankrijk breiden nog uit. Er zijn nu ook extra gemeenten geëvacueerd. Alles samen hebben nu al bijna 200.000 mensen in de regio hun huis moeten verlaten.
1: À toutes les personnes présentes sur le camping, quittez les lieux immédiatement.
2: Je suis gendarme à la brigade d'Andernos. Donc là, on a eu pour mission d'évacuer toute la ville.
3: S'il vous plaît, tout de suite. Okay, vous prenez vos papiers, okay. Voiture.
0: De Franse overheid schakelt ook extra militairen in. Zowel 1000 soldaten zijn nu actief op het terrein. De verkeersdiensten van het departement Gironde vragen ook om de regio te vermijden, zodat de hulpdiensten de weg vrij hebben. Al 19.000 hectare bos is daar afgebrand. In Bergen is een Canadese vrouw van Chinese afkomst aangehouden voor spionage. Ze liep sinds kort stage in het militaire hoofdkwartier van de NAVO. Mogelijk moest ze van daaruit informatie doorspelen, maar naar welk land is nog niet duidelijk. Ze zit in de cel voor spionage en lidmaatschap van een criminele organisatie. Veel verkeershinder op de E19 in Mechelen dit weekend. Bij een controle daar blijkt de brug over de Deile beschadigd. Een deel van de snelweg naar Brussel is afgesloten en je mag er ook maar 70 per uur rijden. De voorlopige herstellingswerken zijn intussen al begonnen, maar het is nog onduidelijk hoe lang de hinder zal duren. Mogelijk morgen al is de hinder voorbij. In Kinrooi in Limburg is een motorrijder overleden bij een botsing met een auto. De 50er was op slag dood. De bestuurder van de auto blies negatief. Maar standaard bij zo'n ongeval is een rijbewijs wel 2 weken ingetrokken. En Houthi-rebellen in Jemen eisen de verantwoordelijkheid op voor een raketaanval in het zuidwesten van Saudi-Arabië. Dat was een vergeldingsaanval na de Saoedische aanval op een haven die onder Houthi-controle staat. De pro-Iraanse rebellen hebben de afgelopen dagen schepen in de Rode Zee aangevallen, waardoor het conflict in het Midden-Oosten verder uitbreidt. Zonnig, maar wel stilaan meer wolken. Het is wel warm tot 28 graden. Morgen af en toe regen bij 24 graden. In de loop van volgende week weer volop zomers met veel zon en tot 30 graden.
4: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
5: Dit is Hit Riders.
6: Your looks the evergreen.
5: Met Mark Bridouet.
7: De enige echte.
8: Yeah.

Kon jij je inhouden thuis? Ik wel, ik heb niet eens meegezongen. Toch niet deze keer met tequila. Is altijd een voltreffer op feestjes. Daar bestaan zelfs geremixte versies van met een extra beat. Je hoorde de oeroude versie van de Champs. En ik las een tijdje geleden dat Glen Campbell ooit als gitarist met hen mee op tournee trok. Nu zullen jongeren vreemd opkijken, maar vroeger waren instrumentale nummers schering en inslag in menige hitlijst, nadat het niet meer betaalbaar was grote orkesten tijdens feesten in huis te halen, ook niet in opnamestudio's, werden gitaargroepjes veel aantrekkelijker.

beslist met een 4 à 5 muzikanten te zijn en je had al een klein orkestje ter beschikking. Vaak werd er door de muzikanten ook nog meegezongen uit de tijd van de balorkestjes, met al de boegbeelden, de Ventures, de Shadows en de Spotniks. Na hun Joey Song zijn hier uit Italië I Nuovi Angeli.

groepsnaam werd geleend van de gelijknamige film I Nuovi Angeli uit 1962. Vier jaar later opgericht, de groep dus in Milaan. Die jongens kregen de ene hit na de andere aan elkaar, waarvan we het daarnet gedraaide Wakadi Wakadoo uit 1971 hebben onthouden. Althans hier in ons land. Dit liedje heb ik na al die jaren onthouden, omdat ik vaak op zoek ga naar de originele versies van de hits. Uit 1964 is hier countryzangeres Keith Davis met de enige echte originele versie van Gonna Get Along Without You Now.

De link lag voor de hand naast Keith Davis met de originele versie van Gonna Get Along Without You. De dame die daar een vette hit mee scoorde, Viola Wills, met die andere grote hit van haar, van Viola dus, If You Could Read My Mind, een nummer dat ze ging lenen bij Gordon Lightfoot. Deze meneer is van Amerikaanse origine, maar vond zijn heil in Duitsland. En dan heb ik het over Howard Carpenter.

hier naar de overkant met een extra plaatje. Maar ik ben eerlijk en dit keer is dat pure artificiële intelligentie die ik uit het universum. Voilà, kijk hè, zo mee ben.

Met z'n tweetjes zingen lijkt me altijd fijner dan alleen, maar in dit geval weet ik het zeker. Dinah Washington kon Brooke Benton niet luchten, toch zongen ze een aantal hits bij elkaar, waaronder Baby You've Got What It Takes, maar daarvoor Sam Cooke, Having a Party. Dat doe ik intussen al lang niet meer. Ik hang niet meer het vijfbeest uit en als ik eerlijk ben, ik heb het ook nooit gedaan. Ik ben geen feestvarken. Ik hou het liever rustig. Ik ben nog nooit een DJ geweest. Stond niet op mijn bucketlist. Zet me hier maar rustig. Kijk, hier, achter een microfoon. Dat is voor mij al gek genoeg.

in de originele Italiaanse versie, als kom je prima. In het Engels wordt dat For the First Time hier gezongen door The Platters, met voorop de meteen herkenbare stem van Tony Williams. Ik heb er nog eens een dagvliegje bij gehaald. Ken je die man nog?

Dit verhaaltje was me onbekend. In 1943, jawel, schreef Calypso-zanger Sir Lancelot voor de film I Walked with a Zombie de song Fort Holland Calypso. In 1962 nam een zekere Lord Melody het op als Wow Wow. 2 jaar later nam het Kingston Trio het op als Awu Amei. En datzelfde jaar zette Sean Elliott op plaat als Shame and Scandal in the Family. Zo zie je maar, het kan inderdaad verkeren. Hebben de volgende liedjes ook zoveel uitleg nodig? Nee, integendeel, die spreken boekdelen. Ik mag dus zwijgen en ik moet alleen maar zeggen, hallo iedereen, want dames en heren, hoor je tegenwoordig ook al niet meer te zeggen, mag niet meer. Hier is Agnetha Veldskamp.

maar met een trots bananen, al zongen ze wel degelijk over Chiquitita. En toen ergens begin jaren 80 het ABBA-verhaal was uitverteld, dachten Benny en Björn, de songwriters van de groep, we hebben nog inspiratie genoeg voor een aantal liedjes, we gaan er Tim Rice bij halen, de man die Jesus Christ Superstar de lyrics daarvoor schreef, en die mag de muziek schrijven voor een gloednieuwe musical. En dat werd Chess, met daaruit deze hitsingle met een ellenlange, wat vervelende intro.

Eine musical Jazz Murray Head en het imposante One Night in Bangkok. Geen ruimte meer voor nog een achterlijk avontuur, want mijn tijd zit erop. Ik moet afronden. Graag maak ik hierbij afspraak voor morgen om 10:00 voor een nieuwe aflevering van onze siestdag. Onze zondagse siestdag. Tot dan.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij een schietpartij gisteravond in Molenbeek bij Brussel is één gewonde gevallen. Dat is gebeurd rond 11:30. De politie vond een slachtoffer met een schotwonde aan het been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van de schietpartij loopt volop. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info en de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan wordt helemaal vernieuwd en er zijn tegelijk ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een motorboot urenlang vermist geweest. Bij de opvarende was ook een Belg. Hij en 10 andere toeristen die meevoeren zijn weer aan land intussen. Het gaat onder meer om Nederlanders en Duitsers. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar veilig aan land. Naar de kapitein wordt nog gezocht. Toen de boot gisteravond niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Het is nog niet bekend waardoor de boot in de problemen kwam. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Het is zonnig met in de loop van de dag meer wolken, temperaturen tot 28 graden. Morgen veel wolken met regen, dan haalt het kwik nog hooguit 24 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!
5: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
6: Oh, zeg schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
7: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
6: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
7: Schat, dat is een goed gedacht.
8: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij een schietpartij gisteravond in Molenbeek bij Brussel is één gewonde gevallen. Dat is gebeurd rond 11:30. De politie vond een slachtoffer met een schotwonde aan het been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van de schietpartij loopt volop. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info. En de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan wordt helemaal vernieuwd en er zijn tegelijk ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een motorboot urenlang vermist geweest. Bij de opvarende was ook een Belg. Hij en 10 andere toeristen die meevoeren zijn weer aan land intussen. Het gaat onder meer om Nederlanders en Duitsers. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar veilig aan land. Naar de kapitein wordt nog gezocht. Toen de boot gisteravond niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Het is nog niet bekend waardoor de boot in de problemen kwam. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Het is zonnig met in de loop van de dag meer wolken, temperaturen tot 28 graden. Morgen veel wolken met regen, dan haalt het kwik nog hooguit 24 graden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen. In Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
2: Oh, zeg schat. Heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
3: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
2: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
4: Schat, dat is een goed gedacht.
5: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De 16-jarige Mathieu Thijs uit Wellen mag zich de jongste ultralichtpiloot van België noemen. Hij behaalde zijn ULA brevet bij Aero Kiewit nadat hij al eerder slaagde voor het theoretisch examen. Volgens de vliegclub is zo'n jonge piloot uitzonderlijk. Mathieu droomt ervan om later straaljager of lijnpiloot te worden. Zijn opleiding kostte zo'n 6.000 tot 7.000 euro, maar voor hem is het brevet vooral het begin van een carrière in de luchtvaart. Een thuisverpleegkundige uit Houthalle-Hellegstren heeft 8 jaar lang betaald voor een Microsoft 365 abonnement van een voormalige vroedvrouwenpraktijk. Ondanks herhaalde pogingen kreeg ze het abonnement niet stopgezet, omdat het gekoppeld was aan een oud e-mailadres. Zo betaalde ze meer dan 1000 euro voor een dienst die al jaren niet meer werd gebruikt. Na tussenkomst van het consumentenplatform Voor U opgelost van het Belang van Limburg, greep Microsoft in. Het abonnement is intussen definitief geannuleerd. Ook vandaag bleven we in Limburg een hoogzomerse dag. De temperatuur kan zelfs pieken tot een maximum in de buurt van 30 graden Celsius. Het blijft droog met veel zon.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt. En dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Dit is goed in de square.
3: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal team.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Bij een schietpartij gisteravond in Molenbeek bij Brussel is één gewonde gevallen. Dat is gebeurd rond 11:30. De politie vond een slachtoffer met een schotwonde aan het been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het labo is ter plaatse geweest voor een sporenonderzoek. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden van de schietpartij loopt volop. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud Info en de luchthaven bevestigt dat nieuws. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De sluiting zal verschillende maanden duren. De landingsbaan wordt helemaal vernieuwd en er zijn tegelijk ook andere renovaties gepland. Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi is een motorboot urenlang vermist geweest. Bij de opvarende was ook een Belg. Hij en 10 andere toeristen die meevoeren zijn weer aan land intussen. Het gaat onder meer om Nederlanders en Duitsers. Volgens medewerkers van de Nederlandse ambassade zijn ze uitgeput na een zware ervaring, maar veilig aan land. Naar de kapitein wordt nog gezocht. Toen de boot gisteravond niet terugkwam na een tocht, werd alarm geslagen. Het is nog niet bekend waardoor de boot in de problemen kwam. Roemenië heeft opnieuw een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. Een F-16 haalde de drone neer boven een onbewoond gebied bij de grens met Oekraïne. Gisteren schoot het NAVO-land voor het eerst een drone neer nadat het luchtruim al tientallen keren was geschonden. De drone die gisteren werd neergehaald komt vermoedelijk uit Rusland. Het is zonnig met in de loop van de dag meer wolken, temperaturen tot 28 graden. Morgen veel wolken met regen, dan haalt het kwik nog hooguit 24 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
3: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
2: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
4: Schat, dat is een goed gedacht.
5: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: 50 jaar geleden zette matrassenfabrikant Velda Limburg Internationaal op de kaart als sponsor in de Tour de France. Later volgde ook Belisol. Vandaag is zo'n engagement voor de meeste Limburgse bedrijven echter financieel onhaalbaar. De budgetten in het profwielrennen zijn de voorbije jaren explosief gestegen, terwijl de commerciële return buiten de Tour beperkt blijft. Volgens kenners is wielersponsoring steeds vaker weggelegd voor multinationals en miljardairs, waardoor nieuwe Limburgse sponsors weinig kans maken. Sint-Truiden, Heers en Tongeren-Borgloon voeren vanaf augustus dezelfde tonnagebeperking in voor vrachtwagens boven 3,5 ton. Daarmee willen de drie gemeenten zwaar doorgaand verkeer uit de dorpskernen weren en de verkeersveiligheid verhogen. Vrachtverkeer zal zoveel mogelijk gebruik moeten maken van het hoofdwegennet. Alleen lokaal bestemmingsverkeer en landbouwvoertuigen blijven toegelaten. Door de regels op elkaar af te stemmen, hopen de gemeenten sluipverkeer definitief uit de woonstraten te houden. Ook vandaag blijven we in Limburg een hoogzomerse dag. De temperatuur kan zelfs pieken tot een maximum in de buurt van 30 graden Celsius. Het blijft droog met veel zon.

Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

check www.thesquarekermt.be en like us op Facebook. Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëd Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëd Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag.
2: In Brussel komt de hulpverlening voor de inwoners ernstig in het gedrang, dat zegt de woordvoerder van de brandweer. Op de vijfde dag van de staking is vandaag minder dan een vijfde van alle wachtpersoneel komen opdagen. Ook voor dringende ziekenwageninterventies is er onvoldoende operationele dekking. De korpsen passen hun werking aan in functie van de meest dringende vragen, maar dit is niet lang houdbaar, zeggen ze. Als het noodplan in werking treedt, kan er hulp komen uit andere landsdelen, maar de Brusselse regering zou dat nog altijd weigeren. Langs het Albertkanaal op de grens van Weinigem en Schoten heeft het gebrand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand leek vanochtend vroeg onder controle, maar laaide nadien nog meermaals op en veroorzaakte erge rookontwikkeling in de wijde omgeving. Niemand raakte gewond. In een loods van het bedrijf had een afvalberg vuur gevat. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Frankrijk zijn nu zo'n 200.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Een gedeelte in departement Landen, de meesten in de Gironde rond de stad Bordeaux. Daar is het vanmiddag gelukkig lichtjes beginnen regenen. De regering heeft er zo net ook een militair transportvliegtuig ingezet dat de grootste natuurbrand moet proberen bestrijden met brandvertragers. In Frankrijk is deze zomer al zo'n 70.000 hectare grond afgebrand, meer dan in het recordjaar 2022. Ook in Spanje woedt nog altijd een erge brand in de regio rond Madrid. Daar zijn goed 70.000 mensen geëvacueerd en diverse dorpen zijn volledig ontruimd. En in Congo is een vaccinatiecampagne gestart tegen de variant van het Ebola-virus die daar al maanden slachtoffers maakt. De Universiteit van Oxford, die het vaccin mee ontwikkelde, bevestigt dat. Het gaat om een experiment dat voorlopig enkel aan vrijwilligers wordt toegediend. Het gebruikt dezelfde technologie als enkele COVID-vaccins. Sinds eind april waren er in Congo en buurland Oeganda meer dan 2500 besmettingen met de nieuwe Ebola-variant en zijn zeker 1000 mensen gestorven. Overal droog en overwegend zonnig, 24 graden aan zee, 27 in het centrum en net geen 30 in de Ardennen. Morgen neemt de zomer een uitzonderlijke dag vrij af en gaat het overal regenen. Vanaf maandag opnieuw droog.
0: Dit is Hit Riders. Your looks the evergreens. Met Mark Bridouet.
3: De enige echte.

Alison Main, de Stylistics, met dat onvergetelijke Can't Give You Anything But My Love. Een warm bad van soul en nostalgie om ons programma mee te beginnen. Hallo en hartelijk welkom bij Het Waardes, de plek voor de grootste klassiekers en de mooiste herinneringen van weleer.

Opgelet voor wie lief staat te doen als ze vlak voor je staan, want eenmaal achter je rug verdwenen, kan hun verhaal totaal anders klinken. Net zoals de Backstabbers van The OJ's. Dat waren zowat de paradepaardjes van het Philly label van Gamble & Huff, al moesten ze die eer delen met onder andere The Three Degrees en deze jongens Harold Melvin en The Blue Notes.

was je keer van Harold Melvin en de Blue Notes, If You Don't Know Me By Now. In verband daarmee, ik keek vreemd op toen ik een week of 4 geleden in een weekendkrant las dat het merendeel van de jeugd niet meer weet wie of wat de Beatles zijn, laat staan welke hun grootste hits waren. De kids die vergeten dat, onder andere die groep de basis vormt van de popmuziek. Die moeten hoogdringend wat vaker naar Radio Ludo luisteren, vind ik. Back to Basics, zoals we dat hier elke dag doen.

Ook een groep die een plaats verdient in de geschiedenis van de popmuziek, The Kinks' Death of a Clown. En ik ga nu al recht staan en me stilaan naar hiernaast begeven, naar onze Edwardus Jukebox. Een mooi exemplaar, al zeg ik het zelf. Alleen, daar staat maar één knop op en de voorwaarde dat die jukebox eigenzinnig zijn gang mag gaan. Dat staat er, kijk maar, lees maar mee hier. Dat staat er vooraan. Ik laat de keuze dus aan hem of haar. Dat moet ik nog eens controleren. Laat ik je kennis maken met het AI-project. Dat is plezant. Neon en de Heartstrings.

Onze jukebox was blijkbaar in de ban van de maan zo te horen, na Showaddy Waddy met Under the Moon of Love, de Marcel's Blue Moon. Daarmee dook de doo-wop plots op in onze zaterdagse hitwaarde, dus, en dat smaakt sowieso naar meer. Meer dan geliefd, dat genre hier bij ons. Dus zitten we met deze plaat meer dan goed.

hit die ik pas leerde kennen toen ik voor het eerst de film American Graffiti zag. Een film uit 1973 van George Lucas. En daarin hoor je onder andere deze gouden hit van de Skyliners, Since I Don't Have You. Maar zo hoef je niet te denken, want Radio Ludo is er elke dag, dag en nacht, elke dag van de week. Een betere vriend dan onze zender kan je je moeilijk indenken.

Scott McKenzie, San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Dat was terug naar de Flower Power. Scott McKenzie, een goede vriend van John Phillips, die dit nummer ook samen met hem schreef en ook bedoeld voor zijn stem. Maar John was eigenlijk het boegbeeld van de mama's en de papa's. En die waren al zo'n beetje hippies. Mo, avant la lettre.

jongen die het aandurfde een protestsong onder handen te nemen en de akoestische gitaar, dat een must was in dat genre, te vervangen door een elektrische The Birds, Mr. Tambourine Man, een nummer geschreven door de man die het ook aandurfde zich voortaan elektrisch te laten begeleiden. Hij werd tijdens een live concert daarom bijna gelyncht. Ik heb het over Bob Dylan.

Bob Dylan, I Want You. Van de songs van Bob hoor je normaal af te blijven, al dacht Bart Peters de pot op. En die maakte een vlotte vertaling van die song. Deze song die heb ik ook vaak horen coveren, maar er is toch maar één versie die al decennia lang meegaat en aan de top blijft staan. Ik heb het over deze.

live gezien tijdens Jazz Beeldse, Procol Harum, A Wider Shade of Pale. Ik heb zin in een paar up-tempo nummers. Een van de allereerste rockers die de populaire muziek rijk was, samen met Johnny Cash en Elvis Presley, zat hij in dezelfde platenstal. Bij Sun Records in Memphis, the one and only Jerry Lee Lewis.

Van puberende slungel tot een half volwassen exemplaar Have a Boy en Have a Man Nick Lowe. Zometeen meer van dat, wat zeg ik veel meer. Ik ga even een paar push-ups doen om fit te blijven. Dan nog een paar plaatjes bij elkaar zoeken voor nog een uur hitwaardes. Zo dadelijk, na het nieuws.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Geniet van je dag.
2: In Brussel komt de hulpverlening voor de inwoners ernstig in het gedrang, dat zegt de woordvoerder van de brandweer. Op de vijfde dag van de staking is vandaag minder dan een vijfde van alle wachtpersoneel komen opdagen. Ook voor dringende ziekenwageninterventies is er onvoldoende operationele dekking. De korpsen passen hun werking aan in functie van de meest dringende vragen, maar dit is niet lang houdbaar, zeggen ze. Als het noodplan in werking treedt, kan er hulp komen uit andere landsdelen, maar de Brusselse regering zou dat nog altijd weigeren. Langs het Albertkanaal op de grens van Weinigem en Schoten heeft het gebrand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand leek vanochtend vroeg onder controle, maar laaide nadien nog meermaals op en veroorzaakte erge rookontwikkeling in de wijde omgeving. Niemand raakte gewond. In een loods van het bedrijf had een afvalberg vuur gevat. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Frankrijk zijn nu zo'n 200.000 mensen geëvacueerd door de bosbranden. Een gedeelte in departement Landen, de meesten in de Gironde rond de stad Bordeaux. Daar is het vanmiddag gelukkig lichtjes beginnen regenen. De regering heeft er zo net ook een militair transportvliegtuig ingezet dat de grootste natuurbrand moet proberen bestrijden met brandvertragers. In Frankrijk is deze zomer al zo'n 70.000 hectare grond afgebrand, meer dan in het recordjaar 2022. Ook in Spanje woedt nog altijd een erge brand in de regio rond Madrid. Daar zijn goed 70.000 mensen geëvacueerd en diverse dorpen zijn volledig ontruimd. En in Congo is een vaccinatiecampagne gestart tegen de variant van het Ebola-virus die daar al maanden slachtoffers maakt. De Universiteit van Oxford, die het vaccin mee ontwikkelde, bevestigt dat. Het gaat om een experiment dat voorlopig enkel aan vrijwilligers wordt toegediend. Het gebruikt dezelfde technologie als enkele COVID-vaccins. Sinds eind april waren er in Congo en buurland Oeganda meer dan 2500 besmettingen met de nieuwe Ebola-variant en zijn zeker 1000 mensen gestorven. Overal droog en overwegend zonnig, 24 graden aan zee, 27 in het centrum en net geen 30 in de Ardennen. Morgen neemt de zomer een uitzonderlijke dag vrij af en gaat het overal regenen, vanaf maandag opnieuw droog.
3: And now, ladies and gentlemen, another hour of solid gold.
0: Dit is Hit Riders.
1: Your looks the evergreen.
0: Met Mark Bridouet.
4: De enige echte.

Jawel, zet je speakers maar op extra en draai de volumeknop naar rechts, want we gaan weer terug in de tijd. De gitaar, de saxofoons en de onvergetelijke melodieën van toen. Je luistert naar jouw vertrouwde programma Hitwaarders, hier bij Radio Ludo, al even vertrouwd. We trapten dit tweede uur af met je reinste rock'n'roll door Johnny and the Hurricanes en de klassieke Red River Rock. En ik neem je over dit tweede uur mee op een muzikale reis door de jaren 50 tot en met 90. Als je zin hebt, zing lekker mee en laat je maar eens lekker gaan. Van mij mag dat.

Enige echte king of rock'n'roll, de trendsetter van dit brandnieuwe geluid in de 50s, Elvis Presley en zijn Jailhouse Rock. Presley in de 50s bekend van hits als Heartbreak Hotel, Don't Be Cruel en Hound Dog. In Frankrijk voelde Johnny Hallyday zich niet te beroerd om dat ook op plaat te zetten. En dan denken jullie thuis, Hound Dog in het Frans? Nee, gewoon puur in het Engels.

ja, Johnny Hallyday zong toen nog af en toe in het Engels een letterlijke cover, een kopie van Hound Dog van Elvis Presley. Hallyday had toen nog een stevige concurrent in Richard Anthony, die was meertalig opgevoed en sprak ook een aardig mondje Engels. En ja, die dacht wat Hallyday kan,

verhaal over Jimmy Mac, een jongen die veel te vroeg overlijdt, Martha Reeves en Van Dallas. Ik heb er mijn koffer bijgehaald, bijgesleurd, want die weegt al wat. Nee, niet mijn reiskoffer, hè. Ik blijf dit jaar thuis, ik heb geen reisplannen. Ik bedoel, ik heb er mijn koffer bijgehaald met minder bekende singles, maar dat is voor zo meteen. Er is nog zo'n brok Temna Motown met Smokey Robinson and the Miracles.

Keulen geboren Rudolf Staedt, trad vaak op onder de schuilnaam Jay Bastos. Dit was een grote hit voor hem, Loop die Laf, met Nadine Michel, toch dans mes bras oublie ta peine, origineel op plaat gezet door Ginny Arnell, als Let Me Make You Smile Again. Als dat eens zou kunnen. Misschien lukt dat met deze zomerse plaat van Amara.

opgenomen tijdens dezelfde opnamesessie voor het album Super Trooper, maar door de jongens van ABBA niet goed genoeg bevonden voor dat album, verscheen pas jaren later als verrassing op een compilatieplaat. Je hoorde liedzang van Frida en als begeleiding die typische Mexicaanse mariachi-trompetten, Put on a White Sombrero. Heb ik net geprobeerd, is geen gezichtje. Kortom, allez, laat liggen. Weg ermee en meteen voort met de orde van de dag. We zijn in Nederland aanbeland en daar pikken we deze topper mee van de groep Tencho.

Ja, ja, dat klopt. Was ooit een gouden hit voor Connie Francis, maar hier gezongen door de Britse comedienne Tracy Ullman. Die Where the Boys Are was een gigantische hit voor Connie. Ook deze keer geleverd door de man die haar al eerder aan de song Stupid Cupid hielp. Weet je wie ik bedoel? Juist, ja. Neil Sedaka.

Neil Tanaka O'Carroll. Die man kan het niet meer nazingen. Een tijdje geleden van ons heen gegaan. Erg plots, want zelfs zijn entourage en zijn familie hadden dat niet meteen verwacht. Maar goed, Neil blijft bij ons dankzij zijn vele platen en de vele songs die ook anderen een hit opleverden. Onder meer Alan Shapiro. MUZIEK

Als je denkt, het is veilig, ik kan doen wat ik wil. Het is toch pikdonker buiten. Niks van. Je wordt in de gaten gehouden, zong Bobby V. The Night has a Thousand Eyes. Een liedje nu dat regelmatig opduikt in filmpjes op TikTok. En dan nog eens geselecteerd door een stel jongeren. Die net zoals wij tuk zijn en blijven op deze song van Dion DiMucci.

Niet met zijn vaste groep Wellmans, want die hadden intussen de pijp aan Maarten gegeven. Nee, Dian deed in de studio een beroep op de groep Del Vikings voor zijn turbo-hit Runaround Sue. En over turbo gesproken, dit was in Frankrijk een dijk van een hit. Een kei van een song, Claude François.

Glo-Glo, een van zijn allerlaatste hits, die hij nog kon binnenrijven, voordat hij op een ja, wat domme manier aan zijn einde kwam, Alexandrie, Alexandra. Ik ben ook aan het einde van mijn Latijn, voor vandaag dan toch. Morgen ben ik er opnieuw, dan van 10 tot 12, maar met een karvrachtmelodieën, met een strikje. Benieuwd waar dat voor staat, dan moet je luisteren. Dat is en blijft de boodschap. Nog een fijne dag en graag tot morgen.

Omdat Radio Ludo graag met open kaart speelt en het reilen en zeilen van ons station graag met jou deelt, kan je ons voortaan nauwgezet volgen op Facebook. Zo kan je lezen en zien wat er op ons muzikaal menu staat en wat we de komende maanden allemaal van plan zijn. Doen dus, meld je snel aan bij Facebook en maak van Radio Ludo één grote gezellige familie.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.

höjt en triomfert zoals weleer. Waar wil een tonic gaan nu dood? Het is hard te sterven.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: nut. She said I like it, it's okay, but the only
1: jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.